Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Berghs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
6: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Aquacultuur, ook wel bekend als piscicultuur, is de praktijk van het kweken, het fokken en het oogsten van waterorganismen, zoals vis, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten, onder gecontroleerde omstandigheden. Aquacultuur kan plaatsvinden in verschillende waterplassen, zoals zoetwatermeren, rivieren, vijvers, kustwateren en zelfs in tanks en gesloten systemen op het land. Op Tenerife wordt er aan aquicultura gedaan in de kustwateren van de zuidelijke kustgebieden. Te zien aan de grote drijvende bassins waarin de kweekvis wordt grootgebracht. De aquacultuur op Tenerife is op kleine schaal begonnen in de jaren 80. Maar pas aan het eind van de jaren 90 schakelden de waterboeren over op industriële schaal. Ook rond Gran Canaria en later ook rond La Palma werden er installaties opgezet. Het meest gebruikte kweeksysteem voor het vetmesten van vis zijn de drijvende bassins. Vanaf juli 2016 worden er in deze aquacultuurvoorzieningen 3 soorten vis gekweekt. De zeebrasem, de zeebaars en tonijn. Dankzij de kwaliteit en de temperatuur van de Canarische wateren is, in tegenstelling tot de soorten die in de rest van Europa worden gekweekt, kunnen vissoorten sneller gekweekt worden. Op deze manier kunnen bedrijven hun producten het hele jaar door aanbieden in een grote verscheidenheid aan afmetingen. Jarenlang zijn er diverse experimentele studies uitgevoerd door verschillende wetenschappelijke instellingen, zoals het Oceanografisch Centrum van de Canarische Eilanden, om de vissoorten en de weekdieren voor de teelt te diversifiëren. Dit resulteerde in een onbevredigend resultaat voor de kweek van de zwartbekkenkroket, de geelvinmakreel en de octopus. Op Tenerife zijn er 23 bedrijven die aquacultuur beoefenen. Samen hebben zij een kweekoppervlakte van 1,45 vierkante kilometer en een maximaal toegestane productie van 4.800 ton vis. Er zijn 20 concessies voor de westkust en 3 aan de oostkust van Tenerife. In het noorden zijn er geen aquacultuurconcessies en zijn er ook geen plannen om deze in de nabije toekomst te vestigen. Diane Rodriguez Barreto, onderzoekster aan de Universiteit van La Laguna, heeft een Europese beurs in de wacht gesleept om onderzoek te doen naar de nutritionele programmering in de aquacultuur. Ze heeft een subsidie van 1,5 miljoen ontvangen van de Europese Onderzoeksraad om het EPI-Aqua-project over een periode van 5 jaar uit te voeren. Dat heeft tot doel om de epigenetische mechanismen te ontrafelen in het voedingsprogramma om een duurzamere aquacultuur te bevorderen. Epigenetica bestudeert veranderingen in de genfunctie die erfelijk zijn en niet kunnen worden toegeschreven aan veranderingen in de DNA-sequentie. Iets waarvan Rodriguez Barreto toegeeft dat het haar altijd heeft gefascineerd. Alle cellen in het lichaam hebben dezelfde genetische informatie, maar een huidcel en een niercel functioneren totaal anders, omdat celdifferentiatie wordt bepaald door de epigenetische mechanismen. Of het feit dat tweelingen, ondanks dat ze dezelfde genetische informatie hebben, in veel opzichten totaal verschillend zijn. Voor haar onderzoek gebruikt zij de Nijltilapia als studieobject. Een van de redenen hiervoor is dat deze vis een vrij korte voorplantingscyclus heeft, die een transgenerationele studie mogelijk maakt gedurende dit 5 jaar durende Apia qua onderzoeksproject. Op deze manier worden er nieuwe inzichten verschaft in de rol van de epigenetica in de voedingsprogrammering en nieuwe markers identificeren die betrokken zijn bij het aanpassen van metabolische paden voor een beter gebruik van het voedsel dat in de kweekbassins wordt gebracht, ook aquafeed genoemd.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgauwtenerife.be.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: De keuzevraag stellen binnen een medium waar Tenerife in het middelpunt staat, geeft garantie op oordelen en vooroordelen. Waar is het beter en goedkoper leven? Op de Balearen of op de Canarische eilanden? Beide archipels zijn populaire bestemmingen, maar hebben elk hun eigen kenmerken, terwijl de levensstandaard op de beide eilandengroepen verschilt. We bekijken een aantal criteria om onze weg te vinden in welke regio het beter en goedkoper leven is. Het leven op de Canarische eilanden is over de Hollandse lijn goedkoper. Onder meer door het uitblijven van de belasting op de toegevoegde waarde, de BTW. Daarom zijn de prijzen voor de huisvesting, voeding en transport er minder hoog. Ook de subsidies tot 75% voor iedereen die zich verplaatst van en naar het Spaanse vasteland en tussen de eilanden onderling maken deel uit van een lager kostenplaatje. Als we het klimaat centraal stellen, merken we op dat zowel de Canarische eilanden als de Balearen een aangenaam klimaat hebben. Maar dat het weer op Canarias in de winterperiode milder is, wat meer levenskwaliteit met zich meebrengt. Beide eilandengroepen hebben hun eigen unieke culturele en levensstijlaspecten. De Balearen staan erom bekend om hun bruisende nachtleven, vooral op Ibiza, terwijl de Canarische eilanden meer worden gewaardeerd om hun ontspannende sfeer en natuurlijke schoonheid. In een tijd waarin de werkgelegenheid steeds mobieler wordt, winnen beide bestemmingen aan populariteit en ontvluchten veel werknemers de kou in hun thuisland om vanaf de eilanden te telewerken. Dit bevordert de aankoop van een woning, ook als investering, of de verhuur op jaarbasis ervan. In de prijsvergelijking tussen de twee archipels hebben de Canarische eilanden traditioneel lagere prijzen. Op de Balearen zorgt de nabijheid van het vasteland voor een grotere nationale en buitenlandse penetratie en is de projectie in het buitenland altijd groter geweest. Daardoor werd de markt aantrekkelijk en zijn de prijzen gestegen tot de hoogste van Spanje. De vastgoedsector op de Canarische eilanden beleeft een van de meest levendige periodes sinds het begin van de registratie. Dit heeft samen met de stijging van de prijzen en de inflatie ertoe geleid dat de waarde per vierkante meter op de Canarische archipel volgens Idealista 2245 en volgens Fotocasa 2190 euro per vierkante meter bedroeg. Dit ligt in dezelfde lijn van het Colegio de Registradores die de waarde per vierkante meter op Canarias vaststelde op 2147 euro. Het duurste eiland om op te wonen is Formentera, dat volgens Idealista in juli van dit jaar een waarde van 8.819 euro per vierkante meter bereikte, gevolgd door Ibiza met 5.744 euro per vierkante meter, Mallorca met 3.827 euro per vierkante meter en Menorca met 2.808 euro per vierkante meter. Alle bewoonde eilanden van de Balearen hebben dus hogere prijzen dan de Canarische eilanden. Op de Canarische archipel heeft Gran Canaria de hoogste prijs met een gemiddelde van 2.127 euro per vierkante meter, gevolgd door Tenerife met een gemiddelde van 1.771 euro per vierkante meter. Het zuiden profileert zich met hogere cijfers. Adeje haalt 3.841 euro per vierkante meter, wat het dubbele is van de hoofdstad Santa Cruz. Uiteindelijk hangt de keuze tussen de Canarische eilanden en de Balearen af van je persoonlijke voorkeuren en levensstijl. Het is een goed idee om beide archipels te bezoeken om te bepalen welke beter past bij wat je zoekt.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Jaap en Clara Peerbolte waren jeugdige, energieke zestigers die na een leven van hard labeur hun pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. Maar de jaren van ontspannen en genieten na jaren van noeste arbeid zijn alvast slecht begonnen, zo blijkt uit dit waargebeurde verhaal. Jaap en Clara kwamen reeds decennia lang naar Tenerife met vakantie om even op te laden om daarna terug aan de slag te gaan in Nederland. Ze wisten dat werken rendeert en dat ze nadien konden profiteren van de gespaarde centjes en van een onbezorgde oude dag op het grootste der Canarische eilanden. Hun verhaal loopt helaas anders af dan ze hadden verwacht en gehoopt. Gedurende hun laatste verblijf op Tenerife keken ze er halsreikend naar uit om een eigen stekje te kopen. En op hun zoektocht naar een ideale aankoop botsten ze op een Nederlandse projectontwikkelaar. Wies Verhoor gaat op het eiland een groot aantal vakantiewoningen laten bouwen en hij had er nog een aantal in zijn portefeuille. Ze werden bevriend, samen naar een barretje, daarna nog eens op restaurant en het vertrouwen in deze makelaar groeide gestadig. Hij was lief, verstandig, innemend en was verbaal zeer handig. Hij praatte erop los op een manier die het denkbeeldige vakantiehuisje vaste vormen deed aannemen. Er werd aan tafel na een digestief een afspraak gemaakt om hun ingebeelde droomvilla te gaan bezichtigen en zo gebeurde. Een prachtige villa, op een rots gebouwd en vlak aan zee, op de rand van het hoofdstedelijk gewest Santa Cruz. Er liep zelfs een trapje van in de tuin naar de lager gelegen oceaan. De prijs mocht er best wezen, maar voor wat hoort wat. De 650.000 euro kostende kast vertegenwoordigde voor het echtpaar de werkelijke waarde van dat droomparadijs. Hard labeur had een aardige cent opgebracht en de vakantievilla werd zonder te twijfelen aangekocht. Terug in Den Haag lazen Jaap en Clara echter in de krant dat de Spaanse minister van Milieu had besloten om de wet Ley de Costas voortaan stipter te zullen naleven. Deze wet, die de kustgebieden nog beter moet beschermen, bestond reeds een tijdje, maar werd in het verleden nogal eens met de voeten getreden, zonder dat de overheid tussen beiden kwam. We noemen het een soort gedoogbeleid. Door de strengere aanpak van de wetgeving in zaken bescherming van de kustgebieden, was de overheid overgegaan tot een sanctionele afstraffing van de overtreders en moest het zonnige stekje worden afgebroken. Maar eerst werd er een onteigeningsprocedure gestart. Jaap en Clara zitten in zak en as en besluiten om inlichtingen in te winnen bij een gespecialiseerd juristenkantoor. Ze hadden de week voordien contact opgenomen met de uiterst sympathieke en vriendelijke Wies Verhoor, maar die bleek plots niet meer zo sympathiek en helemaal niet meer vriendelijk. Hij snauwde ons toe en zei dat hij zijn werk voortreffelijk had uitgevoerd en dat hij aan de wettelijke regelgeving niets kon veranderen. Jaap en Clara vroegen de jurist actie te ondernemen en een rechtszaak in te spannen tegen de Spaanse staat. Ze waren ervan overtuigd dat ze erin geluisterd waren en dat meneer Verhoor zeker op de hoogte moest zijn geweest van de op til zijnde onteigeningen. Zo schreef de raadsman wegens dit bedrog een brief waarin hij namens zijn cliënten de koopovereenkomst vernietigde op grond van dwaling en de koopsom van de transactie terugvorderde, inclusief rente en kosten. Er volgde snel een antwoord vanwege de advocaat van Wies Verhoor. Er kon hier geen sprake zijn van dwaling of bedrog. Meneer Verhoor wist niets af van enige onteigening en wimpelde de verantwoordelijkheid af met de woorden: Jaap en Clara Peerbolte hadden zich maar beter moeten informeren. 3 dagen later liet de advocaat van Jaap en Clara beslag leggen op de riante vrijstaande woning van de gewiekste verkoper Wies Verhoor in Scheveningen. En er werd een dagvaarding betekend met de vordering met de rente en kosten. In een 20-pagina stellende conclusie van antwoorden betoogde de tegenpartij dat zij zich van geen kwaad bewust was en dat er geen enkele reden was om de terugbetaling van de koopsom te eisen. Ondertussen hadden Jaap en Clara het recherchebureau Sherlock Incorporated ingeschakeld en gevraagd om op Tenerife de handel en de wandel van meneer Wies Verhoor eens grondig onder de loep te nemen. Later werden de debatten gevoerd voor de rechtbank in Den Haag. De raadsman van de tegenpartij orakelde dat zijn cliënt Wies Verhoor een gerespecteerd en integer zakenman was die in eer en geweten de transactie had afgesloten met Jaap en Clara Peerbolte. Dat een Spaanse minister besluit om tot de onteigening en later tot de sloop van honderden woningen over te gaan, is niet zijn schuld. Hij wist daar niets van af, zo luidde. Rechter Van Dam vroeg de raadsman van het echtpaar Peerbolte om te reageren en deze laatste legde het onderzoeksrapport van het recherchebureau als bewijsstuk op de desk van de voorzitter van de rechtbank. Ik citeer: de heer Wies Verhoor had 3 maanden voor de verkoop van de luxe villa een onderhoud gehad met de burgemeester van Santa Cruz. Gespreksonderwerp van deze meeting was de voorgenomen onteigeningen in het desbetreffende gebied. Tevens werd geconstateerd dat Wies Verhoor nadien in een tijdsbestek van een paar weken zijn volledige vastgoedportefeuille op Tenerife tegen bodemprijzen van de hand heeft gedaan. De rechter wist genoeg en sloot de zitting. De uitspraak volgde 6 weken later. De namen van de betrokkenen en van de locaties zijn gefineerd, maar het verhaal heeft zich wel die zich afgespeeld op Tenerife. U wezen gewaarschuwd. Een vakantiestekje kopen op Tenerife doe je best bij een bekwame en eerlijke makelaar of je laat je assisteren door een erkende consultant.

0: tree.
1: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Als amateurmeteoroloog heb ik een tijd lang dagelijks voor Tenerife het weerbericht geschreven en gepubliceerd op een aantal Nederlandstalige fora die Tenerife als centraal thema hadden aangestipt. Een moeilijke, bijna onmogelijke opdracht was het om in één weerbericht het weer te beschrijven voor het complete eiland. Hoe kleiner de oppervlakte, hoe moeilijker het is om het aankomende weer te bekijken, te ontleden en te transponeren. Daarboven zijn er nog eens 5 klimaatzones op het amper 2000 kilometer grote eiland, die elk op zich op hetzelfde moment een ander weertype kunnen bevatten. Bovendien heeft de vorm van het eiland een aflopende as van noordoost naar zuidwest en is het daarom heel moeilijk om een oosten en een zuiden te definiëren, die ook in het geografische oosten en zuiden moeten liggen. Strikt genomen volgen we de kompasroos, of het magnetische noorden. En dan zijn de noord- en de westkust perfect afgelijnd in het noorden en het westen. Een oostkust bestaat in deze optie helemaal niet, omdat deze oplopend is van zuidwest naar noordoost. Van een zuidkust spreken we al helemaal niet, want deze kust is fysiek niet aanwezig. Wat een gekke vorm heeft dit eiland. Het doet in ieder geval beter dan La Gomera in Gran Canaria, want dat zijn ronde eilanden en aan een cirkel is geen rechterkant te bespeuren. En daarom kun je er ook geen duidelijke geografische kuststroken definiëren. Ze liggen in het zuiden, maar het is geen zuidkust. Als we deze geografisch gelegen kusten buiten beschouwing laten, kunnen we overstappen naar het volgende probleem, de klimaatzones. Deze klassificatie wordt niet door officiële meteoorganen gebruikt, omdat het reeds moeilijk genoeg is om het weer te voorspellen voor kleinere oppervlaktes, zonder deze nog eens verder op te delen. Het weer verschilt van locatie tot locatie. Dat merken wij het hele jaar door. We weten dat er een 5-tal onduidelijke afgeleide weer- of klimaatzones op het eiland bestaan. 2 ervan ken je alvast. Het verschil tussen noord en zuid dat zich vooral kenmerkt in temperatuur en in vochtigheid. West en oost onderscheiden zich ook niet zozeer in de uren zonneschijn, maar wel door de wind en vooral in de hevigheid ervan. Met een constante noordoostpassaat waait het bestendig over de oostkust, terwijl het amper waait aan de westkust. Een 5e microklimaat strekt zich uit in het Hooggebergte en genereert er een bergklimaat, maar dat wist je al. Om het weer te voorspellen, wij spreken altijd over een weersverwachting, moet je eerst en vooral het klimaat uit de brongebieden bekijken. Je kijkt naar satellietbeelden, je bestudeert numerieke GFS-modellen, je kijkt naar de gegevens die door duizenden weerstations worden verzameld en dan stapel je al deze kaarten op elkaar in je grijze massa en probeer je er in één keer doorheen te kijken. Dat is de synoptische kaart die je voor jezelf maakt. En daar haal je de uiteindelijke gegevens, nodig om het komende weer aan te stippen. Niet mijn computer, maar ikzelf probeer alle gegevens te interpreteren om uiteindelijk tot een eigen verdict te komen. Bij elk weerbericht dat ik schreef, waar enig wolkje, wat wind of een druppel vocht bij te pas kwam, werd de draak met mij gestoken. Het wolkje ging net voor de zon, de wind zorgde voor overlast in de haartooi, of die ene druppel regen kon voor opmerkelijke citaten zorgen met een gemeenschappelijke noemer. Het was altijd mijn schuld. Te veel toeristen begrijpen de taal niet van de berichtenmaker en interpreteren wat ze lezen als een regelrechte projectie van het weerbericht op de plaats waar ze zich bevinden. Alles wat afwijkt van deze situatie beschouwen ze als verkeerd en misleidend. Wanneer het weerbeeld eens wat minder glanst, moet je dit ook kunnen aanvaarden, hoe jammer een verloren zonnedag ook is. Het leven staat niet stil en dan doe je toch iets anders dan futloos in de zon te gaan liggen. Een aantal mensen aanvaarden dit negatieve weerbeeld onder de mom dat het dan goed is voor de natuur. Bij anderen was ik precies de oorzaak van het minder goede weer en bij nog anderen had ik het mis omdat zij toevallig in een overgangszone verbleven. Dan pas kreeg ik er goed van langs. Het hek was helemaal van de dam wanneer er een paar onnozele

Nazi's zijn dingen die niet zouden mogen bestaan. Ze werden in het leven geroepen om mensen te bedriegen. En weet je wat deze applicaties zo ongeloofwaardig maken? Je kunt voor 10 miljoen verschillende locaties op deze aardbol het weerbericht raadplegen. En zelfs tot 14 dagen ver. Lari en vooral belachelijk misleidend. Ik doe de waarnemingen liever zelf. Maar dan kan ik dat maar goed doen voor één locatie. Op deze manier zijn er reeds twee weerspreuken ontstaan die enkel op Tenerife toepasselijk zijn. Oost bloost, west niet best en depressie boven de Azoren brengt wind rond onze oren. Maar dat kan een weerapp niet weten.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

deze zondagochtend. Uit liefde voor Tenerife en voor jullie, de Nederlandstalige mensen op het eiland. Mocht ik de eerste al spelen? We gingen wat gecamoufleerd, zoals in het leger, hè? Ja, ja. Camouflage, want Stan Ridgway kwam uit het midden van de jaren 80. Ik wens je een hele fijne ochtend. We gaan weer in bad. Hè. We doen dat zaterdag en zondag tussen 9 en 11 Tenerife-tijd. Mensen die in de Lage Landen meeluisteren, daar een uurtje later. Mensen zijn mensen, hebben hun mensen dingen en streken en ze zullen nooit veranderen. In 84 klonk het als People Are People, die van Depeche Mode. Fijne ochtend.

0: samen met Jochen Waterschoot.
1: Ja, ja, lekker, lekker, lekker, zo lang uit in dat bad. Ah, mijn kind tot aan het schuim. Ja, benieuwd welke platen er aankomen. De eerste kwartier, 20 minuten. Wel, ik stond ze even op voor jullie. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Ook eentje van tegenwoordig. Right Between the Eyes. Is niet zo fraai om iemand om het leven te brengen. Dat doen we niet, want we zijn liefdevol hier op de radio. Uit liefde voor Tenerife en jullie. Maar ik speel toch die plaat uit 86. Wax, Right Between the Eyes. Roxy Music nu met Dance Away.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
3: Yes.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: net nog op de valreep van de vorige eeuw, ja, eind jaren 90. Jennifer Page met Crush, een crushke. Kennen jullie dat? Hebben jullie dat ooit gehad? Dat je dat overvalt, misschien lang geleden, in je tienerjaren, op de lerares of op de leraar? Ja. Ik had het eerder op internationale zangeressen. Ja. Bijvoorbeeld Olijfje, Olivia Newton-John. Ik had daar een crush op toen ik tiener was. En toen verschoof het zich naar dichter bij de deur. Maar daar ga ik niet meer over uitweiden. Wat ik wel wil doen, vertellen welke platen hier nog op mijn playlist staan. Terwijl we lekker in dat sop zitten van ons badje, komt Rod Stewart eraan met Rhythm of My Heart. Een gevoelige dus. We drijven het tempo op met de Fine Young Cannibals en Good Thing uit 88. En kijk eens aan. Terug naar California, de Sunny State. Laat het nog maar een beetje zomeren met de Beach Boys. Then I Kissed Her heeft misschien ook wel iets met die crush te maken. En een plaat die zo garant staat voor de sound van de jaren 80 waren de mensen van Shack Attack. Ken je die nog? Die hadden zo verschillende hits die echt zo een leuk ritme zijn. Die kabbelen een beetje op de radio, heel zalig, ook in ons badje. Down on the street.
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.

Stan van Saman was dat met River of Life. Ja, hoor je de rivier lopen? Nee, het is het water in mijn badje, hoor. Het begint al een beetje af te koelen, dus we gaan ons klaarmaken voor het volgende uur. En dan spelen we ook weer iets uit de jaren 60, 70, 80, 90 Nelly's en eentje van nu. Ja, dat is goed voor me. Bellini komt eraan met de Samba de Janeiro. Ah, die samba-muziek. Lekker hoor, krijgt er al een beetje warm van. Ice House met Hey Little Girl. Gladys Knight and the Pips met Midnight Train to Georgia. En dit zijn The Man Without the Hats, een echte fuifplaat, die Safety Dance. Tot het volgende uur.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: beste luisteraars van In Bad met Johan. Tot u spreekt Ronnie Mossuze, vlakbij dus de radiostudio, eigenlijk de opnamestudio van Johan zelf. En als het goed is, ben ik nu bij jullie in Tenerife, waar het dus iets warmer is dan hier. Maar het is hier ook wel plezant. Maar toch wou ik dat ik daar bij jullie was. Veel plezier daar met alle Tenerifianen, beste luisteraars die Nederlands spreken. En hopelijk veel fijne muziek natuurlijk in Johan zijn programma. Bye!
1: Ah, die Ronnie toch. Zal ik het op mensen uit Tenerife houden? De Belgen, de Nederlanders, de mensen van daar, ja, die Spaans spreken, die houden misschien ook wel van FM Goud Tenerife. Het liefde voor het eiland. Lou Bega met Mambo No. 5 was al meteen raak. Ja, ik voelde het aan mijn kleine teen hier in het water. Het begint te kriebelen, hè? Jullie willen graag ook nog wel eens dansen. Ja, dat gaan we dan doen. Met nu de Frank Boeien Groep en Zwart-Wit.
2: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.

0: mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: En met jullie, terwijl je goed geïnstalleerd bent in jullie badje, komt Teddy Swims even om de hoek kijken. Mr. Know It All is trouwens zijn nieuwe single. Adrian Gurvitz met classics, die moeten we terugvinden begin van de jaren 80. Ik hou er wel van hoor, ze waren prachtig, de muziek uit de jaren 80. En bent u een fan van 60s muziek en een beetje rock'n'roll, dan raad ik je deze aan. CCR, Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dat is meteen terug in de tijd, naar 69. Waar was u? Hoe oud was jij? Ik ga het verklappen van mij. Ik was een manneke van...
2: Ik geloof het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
1: Die Marcel van Tielt. Ik wilde net gaan zeggen, ik was 6 jaar toen.

0: Die van OMC, ja, midden van de jaren 90. How bizar. One hit wonder, ja. Ik denk niet dat ze nog andere hits hebben uitgebracht. Toch niet die ik ken. We maken tijd voor dit.
1: Happy

0: Goudie.
1: FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. Op de eerste plaats, als jij jarig bent, mag jij de kaarsjes hier uitblazen van onze taart. Idris Elba, de acteur, wordt 54. Roger Waters van Pink Floyd, die is 83, niet te geloven. Naomi Harris, 50. Ik heb ook nog een R&B-zangeres, Macy Gray, 59. Cici Peniston, ken je die nog van Finally? Ja, 57 geworden. Wie heb ik dan nog? Ook Dolores O'Riordan. Dat is die van The Cranberries. Die zangeres, ja, die is spijtig genoeg heen gegaan. Maar die zou vandaag 55 jaar zijn geworden. Ze overleed in 2018 een beetje in mysterieuze omstandigheden. Maar goed, het leven gaat verder. En ook deze platen die voor jullie klaarstaan. Andrea Bocelli met Conte Part. Tiro, Rolling Stones, The Harlem Shuffle, Peter Allen met I Go To Rio. Kunt toch maar beter op Tenerife blijven, vind ik. Want ik speel nu Spandau Ballet, Fight For Ourselves.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

De Vlaamse zangeres Camille was dat met ademnood. Stel u voor dat je dat krijgt, hyperventileren, een beetje van de stress. Gewoon met je buik ademen. Leg je handen op je onderbuik en voel dat je buik op en neer gaat. In en uit. Ook in ons badje, we worden helemaal rustig, zen. Ik hoop dat jullie dat geworden zijn hier op deze zondag 6 september. Want ik ga het uur moeten volmaken aan alle mooie badliedjes. Komt een einde, jammer genoeg. Ik maak wel een nieuwe afspraak met jullie. Volgend weekend, zaterdag, ben ik er terug vanaf 9 uur Tenerife-tijd, de 12e september. Roxette nog op mijn lijstje met It Must Have Been Love. Clouseau, ik wil niet dat je weggaat. Sorry Koen, maar ja. Het is tijd voor nog wat ander muziek hier op de radio. Sniff and the Tears met Driver's Seat. Middle of the Road. Ja, muziek van de jaren 70. Samson en Delilah. En nu Sting en zijn Police met Every Breath You Take. Zie je wel in en uit. Maak er nog een hele zenne zondag van. Tot volgende.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
4: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
4: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa

0: de Hee. Seb Leeson Consulting staat voor kwaliteit en service. Seb Leeson waakt over uw belangen. www.sebleeson.com of mail at sebleeson.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saxe. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 Grote Prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
5: Jouw opvallende reclamespot overmorgen op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de

0: zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
3: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
2: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique,
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: mooie voor Oletta Adams.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Deze Get Here werd in Stockholm geschreven door de singer-songwriter Brenda Russell. Ze nam het nummer op in 1988, maar het werd geen grote hit. Oletta Adams hoorde het nummer in een platenzaak. Ironisch genoeg ook in Stockholm. En zij scoorde er wel een wereldwijde hit mee. Oletta Adams uit 1990 met Get Here. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoorts. Summer, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. De week is weer voorbij gevlogen, hè? De komende twee uurtjes gaan we het samen lekker romantisch maken. Met andere woorden, geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet mee van bijvoorbeeld de Eagles. Ze komen er zo meteen aan. Eentje uit 1973, Desperado. En uit 1986, een hele fijne voor Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Sometimes.

2013 werd hij bij het grote publiek bekend dankzij zijn deelname aan The Voice of Holland, Stephen Morrison. En 2019, deze Positivity. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is dus deze week zeker en vast niet anders. We gaan er van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je krijgt het hier pas te horen in mijn programma, straks in deel 2, dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar je weet het waarschijnlijk, hè? Je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al voluit op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. Je vindt ons onder Liefdespatie ENZ. En wist je dat je het liefdeshoroscoop ook dagelijks kunt volgen via mijn Instagram-account? Wel, onder @lex_degroot vind je het dus dagelijks terug. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse. Na deze uit 1992 voor R.E.M., Sweetness Follows. Ready.

84 is van André Hazes. Zeg maar niets meer. En wil je naar een aantal videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Wel, dat kan. Ik heb ze gebundeld op mijn Facebook-pagina van Liefde enzovoort. Zo vind je daar ook, ik had het er net al even over, het liefdeshoroscoop terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat het volledige programma. Kan je het beluisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past? Om het jou gemakkelijk te maken, gewoontegetrouw, de link naar Mixcloud staat op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar The Carpenters uit 1973. Yesterday Once More. Na deze voor Elijah, veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze komt uit 2002.

leadzang in deze plaat werd verzorgd door de gitarist Steve Locater. Met gastzanger Michael McDonald op de achtergrond. De jongens van Toto uit 1986. I'll be over you. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard krijg je dan van mij ook straks in deel 2 het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan uiteraard allemaal van dichterbij bekijken. Nog een beetje geduld. In dit uur gaan we nog onder andere naar 1988. Met die fijne voor George Michael. Dit is Father Figure. Graag tot zometeen.

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België. De Frietboutique, de Frietboutique. Lekker in België.

0: en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belastingen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great
4: news. Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: afkomstig van hun succesvolle album Oker. En hoewel velen het lied kennen door de emotionele vertolking van Koen Wouters hier, is het eigenlijk oorspronkelijk een cover van Johan Verminne, die het origineel al 1973 uitbracht. Clouseau uit 1995, Laat me nu toch niet alleen. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Fulminacci. En dat betekent eigenlijk zoveel als blikseminslagen. Je kreeg ze door met Stupida Sfortuna. En dat betekent dan weer min of meer stomme pech. Onze eerste, daarnet in deel 2 dus, van deze Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Ja, ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van Toon en van u. Hier, nog steeds in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Ben je benieuwd hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, over een drietal platen gaan we dat allemaal uit de doeken doen. Zometeen eerst nog uit 1976, ABBA, My Love, My Life. En eentje uit 1985 krijg je ook nog van mij. Het zijn die van Double, The Captain of Her Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
1: Kleine 5 minuutjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze hele mooie voor Young Gun Silver Fox.

0: van Young Gun Silver Fox uit 2023. Dat mooie Moonshine. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je liefdesleven krijgt deze week een bijzonder positieve impuls. Singles kunnen merken dat iemand opvallend veel belangstelling toont. En dat voelt meteen goed. Bij koppels ontstaat meer passie en enthousiasme. Samen iets plannen geeft jullie opnieuw het gevoel dat er veel moois op jullie wacht. Ram, jij bent meteen de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar rust en zekerheid, maar krijgt die niet meteen. Singles kunnen twijfelen of ze een bepaalde connectie wel een kans moeten geven. Bij koppels kunnen kleine irritaties ontstaan wanneer gevoelens worden ingehouden. Probeer niet alles zelf op te lossen. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Een luchtige sfeer maakt het makkelijker om contact te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen met humor en spontaniteit weet te boeien. Bij koppels brengt samen lachen opnieuw veel plezier. Je voelt dat de liefde minder ingewikkeld mag zijn. 8 knuffelpunten voor de tweelingen.
1: Kreeft.
0: Je gevoelens zijn sterk aanwezig, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk uit te spreken. Singles kunnen belangstelling krijgen voor iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor meer intimiteit. Geef gevoelens de tijd om natuurlijk te groeien. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Deze week lijkt niet alles volgens plan te verlopen. Singles kunnen te veel verwachten van iemand die nog niet klaar is om duidelijkheid te geven. Bij koppels kunnen woorden sneller verkeerd vallen dan bedoeld. Even afstand nemen voorkomt dat een kleine kwestie groter wordt. 1 knuffelpuntje leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met meer vertrouwen naar je liefdesleven. Singles durven gemakkelijker hun interesse te laten merken en dat kan een leuke reactie opleveren. Bij koppels ontstaat er meer waardering voor elkaar. Een klein gebaar kan verrassend veel warmte brengen. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je merkt dat je minder behoefte hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen een bestaande connectie plots met andere ogen bekijken. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Er ontstaat meer rust wanneer je duidelijk zegt wat je nodig hebt. 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie is sterk en helpt je om de juiste signalen op te pikken. Singles kunnen iemand interessant vinden die aanvankelijk helemaal niet in beeld was. Bij koppels groeit het vertrouwen wanneer jullie open zijn over toekomstplannen. Er zit meer diepgang in de liefde dan je eerst dacht. Schorpioen, 9 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrijheid en plezier. Singles staan open voor nieuwe contacten en kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die een heel andere kijk op het leven heeft. Bij koppels zorgt een spontaan plan voor frisse energie. Het wordt een week waarin lachen belangrijker is dan alles perfect willen doen. 4 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je zekerder over wat je wil en dat maakt je aantrekkelijker. Singles hoeven niet langer te wachten op het perfecte moment om iemand of om interesse te tonen, beter gezegd. Bij koppels zorgt wederzijdse waardering voor meer warmte. Een positieve ontwikkeling geeft je opnieuw vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je laat iets los wat je al een tijdje bezighoudt. Singles voelen zich daardoor vrijer om naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Bij koppels helpt een frisse aanpak om een oude gewoonte te doorbreken. De liefde krijgt opnieuw wat meer ruimte. 2 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt je deze week beter begrepen. Singles kunnen merken dat een rustig contact langzaam belangrijker wordt. Bij koppels zorgt extra aandacht voor elkaar voor een warm gevoel. Je hoeft niets te forceren om te merken dat er iets moois groeit. 7 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit volledige liefdeshoroscoop uiteraard nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Johnson brak natuurlijk wereldwijd door dankzij zijn iconische rol als regisseur James Sonny Crockett in de serie Miami Vice. Want zonder dat enorme succes had hij waarschijnlijk nooit zijn muziekcarrière kunnen lanceren. Het nummer werd oorspronkelijk in 1966 trouwens geschreven door George Davis en Lee Diamond en werd beroemd gemaakt door Aaron Neville. Hier in uitvoering dus van Don Johnson, een hit voor hem in 1989, Tell It Like It Is.

zoals je het kan horen, hè. Dit betekent dat Liefde Enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik mee naar 1981. Met Roxy Music en Jealous Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde Enzovoort. Graag tot dan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail

0: Sheriff, met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en